0: Pues cinco más 39 minutos te voy a poner otro tópico, un tópico un poco interesante para sobra. Si vos conoces, si vos te vives en Holanda, te voy a pasar más de Wereld, de New Wereld TV. Ando si vos te suscribís a Jane, vos por mira, puede ser diferente entrevista en que te tome lugar. Recientemente, ayer, para ser exacto, a 26, den entrevista den local que de producción de Nueva Verde, una Jonah Walk, hasta ahora ten conversación con nada más y nada menos con el director de nos ziekenhuis, de nos ¿cómo me trobe? Horacio Oudeberg Hospital, está Jacob Vroegop. Y un de manera que nan te describe een van de zeldzame critici van het coronabeleid op bestuurlijk niveau. Dus junto con el caso que el moderador del programa, que está, mandemo visabo caba, el señor llama Jonah Walk, nan a papia de periodo pues de corona, de parte Caribe y de mandemo visabo de reino. Con Aruba, el problema es la eerste golven, así que la economía de Aruba es sin duro, y por algo lo cual de turismo, y también zorg capacidad. Y Jaco conta de forma machabre arriba su verzet que debo de tener contra lo cual de vacuna y el booster drang. Imaginamos. A mí no te comprende con gobierno no tiene cuenta con lo cual que propio director de hospital Jacob Vroegop te va a avisar de esa y le avisa también de strijd voor lichamelijke autonomie, de druk vanuit het Nederlandse ministerie van WWS en hoe politieke financiële steun werd ingezet om beleid af te dwingen. Zeker lo cual que te escribí pues de la Nueva Wereld TV su descripción de entrevista que tome lugar onde con Andabisa denominé como de ziekenhuisdirecteur klap uit de school Nederland chanteerde ons met coronasteun dit Andabisa hoe politieke financiële steun werd ingezet om beleid af te dwingen en ook bespreken ze de invloed van de NZTV de maatschappelijke uitsluiting door de 3G-pas en de lessen die we moeten trekken voor een volgende crisis. Met de keer het bon, we zeggen ja, ik kan het niet aan de devotion. Maar ora mi mira, y lesa, e escucha, e parte in aquí. Het bon momento bisa, pa mi donabo. Na mi donabo un parte di lo cual go tabata e declaración di Jaco. Riba, bonito pisa un party con la compartí. Ahora morato es aquí, no me pones aquí, es aquí. Even kijken. Sí, un que dice, me tengo que poner.
1: Allemaal verplicht gevaccineerd moesten worden.
2: Ja, want want daar heb je. Dat is natuurlijk. Was dus ook op Aruba een ding.
1: Ja.
2: Misschien dat je die eerste dia wil laten zien. Want ik had wat dingen op een rijtje gezet. Die je mij stuurde vooraf. En een van de dingen die je mij stuurde was een appje. Waarin je zegt van. Zoals gezegd, ik ga het vaccineren als werkgever niet afdwingen. Het is de keuze van het individu. En daar zal ik in het kader van goed werkgeverschap. Zowel voor als tegenstanders van vaccineren. Voor vechten om het juiste te kunnen doen en bieden. De mens beschikt over zijn eigen lichaam.
1: Ja, de autonomie.
2: Wat? Waarom moest jij dat zeggen?
1: Nou ja, je zit daarnaast hier een appje van het gele cluster. Dat is eigenlijk gewoon mijn tekst ook inderdaad. En
2: wat is een gele cluster? Want dat weet niemand.
1: Nee, dat snap ik. Het gele cluster was, je had de premier van Aruba. Okay. Was het met een dame, Evelien Wever-Kroes. En die had een aantal clusters, zoals het land is verdeeld in een aantal kleuren. De ene gaat over de hotelsector, de andere gaat over de restaurants. Hotel en restaurants een beetje bij elkaar. Infrastructuur, scholen, en we geven dat een kleurtje. Nou, de zorg, met iedereen die betrokken was in de zorg, die werd het gele cluster genoemd. En het gele cluster adviseerde aan de minister-president en aan haar veiligheidsteam.
2: Een soort OMT.
1: Nee, ja, dat was eigenlijk was net iets anders opgedeeld dan in Nederland. Maar eigenlijk dus, er was ook een OMT. Daar was ik de voorzitter van. Dus
2: oh ja,
1: dus,
2: dat is ook belangrijk. Ja. Je hebt echt in het midden gestaan van het hele coronabeleid in Aruba.
1: Om te zorgen dat alle kanten. Ja, dus als voorzitter van het OMT had ik daar natuurlijk wel een zeggenschap. Ja. En natuurlijk een belangrijke rol. En daar zaten dus alle zorgpartners. En op een gegeven moment kwam natuurlijk dat er best wel veel mensen, schrikbarend veel mensen, vonden dat mensen verplicht gevaccineerd moesten worden. En met mijn twijfel die ik al had, plus ook dat ik gewoon gewoon vind dat het lichaam is niet van de staat, het lichaam is van jou. Dus jij bepaalt zelf als individu wat je ermee doet. En dan kunnen we het mee eens of niet eens zijn. Maar gewoon de autonomie van het lichaam. En dat is eigenlijk, in de geneeskunde je leert al van, je zult niet schaden.
2: Je respecteert de wens van de patiënt.
1: Ja.
2: Je zou bijna niet kunnen voorstellen dat je de zin, het lichaam is niet van de staat, zou moeten zeggen hardop.
1: Ja, en toch moesten ze dat. En natuurlijk moet je ze voorlichten. En ja, dat was natuurlijk een tweede probleem, want ik wilde ook niet dat er goed voorgelicht, ik vond dat er goed voorgelicht moest worden, maar ik vond ook niet dat dat, ja, je moest mensen wel de juiste dingen voorleggen.
2: Ja, want jij had dus twijfels over die procedure om tot het vaccin, tot die goedkeuring te komen. Dat snap ik. Ik had dezelfde twijfels. Als ik keek naar de fase 3-studies, dacht ik, oh.
0: En ik ook.
2: Nog los van of ik nou wel of niet had besloten voor implementatie. In ieder geval is er echt best wel weinig data waar we dit op doen. Mm-hmm. En dit vaccin is zo anders. Dat hoeft niet per se veilig te zijn, alleen maar omdat andere
1: even
2: vaccins zijn.
1: Even los van het mRNA-stukje bij sommige vaccins, want dat was
2: iets anders. Dat maakt echt dat je niet zomaar kunt zeggen dat het veilig is. Want jij was dus de voorzitter van het OMT. En ik neem dus aan dat jullie daar ook vragen over stelden aan experts.
1: Ja, we hadden dus ook een soort van dissel op het eiland. En we hadden allerlei adviseurs, hè, zoals Marion Koopmans. We hadden allemaal diezelfde type mensen. En RIVM was heel nauw bij ons betrokken. Dus die kwamen ook met hun team. En we stelden die vragen. Maar je merkte intern dat in mijn ziekenhuis, dat je daar, dat is degene die daar grote key roles in spelen, was de infectiepreventieteam en een internist en een longarts. En ja, die volgden blindelings eigenlijk wat dan de wetenschap in dit geval rondom het vaccin op tafel legde, of eigenlijk gewoon zei, zo is het. En dus de waarom-vragen werden bijna niet gesteld. En als je die dan stelde, dan zei ik, ja jongens, laten we nou heel even teruggaan, want later, rondom het vaccin, gebeurde er natuurlijk nog veel meer. Waarom doen we dat? Waar is het bewijs? En ja, nee, dat komt wel, weet je, dat komt wel. Nee, dit is...
0: Ahora me escucha Jacob, papi, sin aquí, no pasa, no pasa, ya mani. Caramba. Entonces, la meeste crítica con la forma de visa, pero no de visa, blinde links, tour es nanco de otra de tema de visa en el hospital, experto, no el doctor, no así que lo que RVM de otra visa. Además, me he mencionado también el gobierno de otra. Entonces, ahora me te pondrá, no es que no han vacunado, no estoy hablando de un caso contra el gobierno, pa. Y no es que papi, cuánto muerto de otra tiene, Esto va a estar en vacunación ahora, no te voy a amigo mal la cara, no, por mesa. Pero como te avisaba, sí, danke na ivermectina. Es un que quiere, no que quiere, pero ya con papia, pues arriba, corona estoy en también. A mí va así, la papia algo de ese, a mí ponerle back, a mí va.
2: Dat de transmissie door gevaccineerden gedreven werd, maar dat ze die data verborgen hebben. En dat...
1: Ja, we hebben diezelfde soort data.
2: Ja.
1: Over deze data, maar ook de data over transmissies hebben wij gedeeld, ook met VWS. Meermaals heb ik het zelf gedeeld met VWS. Ze hebben er ongeveer niks mee gedaan natuurlijk, want ze vonden dat heel vervelend. Dus het is ook vanuit Nederland, maar ook vanuit de eilanden, wisten ze donders goed welke data er was.
2: Ja.
1: Maar ja, het past natuurlijk niet met het narratief.
2: Nee. Nou, ik weet wat er met mij gebeurde na afloop van deze data-onthulling. Ik ben wel heel benieuwd wat er dan met jou gebeurde.
1: Nou, we hebben allebei meer grijze haren gekregen.
2: Dat is zeker waar.
1: En rimpels. Maar die waren het meer dan waard. Nou ja, weet je, kijk, wat lastig in die derde fase, we kwamen inmiddels bij de booster. Dus ik de eerste en de tweede vaccins, de eerste kon ik niet zoveel aan doen. En mensen gingen massaal, de tweede gingen de mensen nog steeds heel veel.
0: Cabrito,
1: en toen zagen we natuurlijk gewoon dat die vaccins eigenlijk dus gewoon helemaal niet werkten. Of eigenlijk gewoon niet.
2: Daar moet ik de kanttekening bij zetten dat mijn data, goed, ik ga niet spreken voor andermans data, maar mijn data...
0: No se puede interesar, papo, me empieza a escuchar el telefón, me está volviendo, me empieza a la camisa, si es chiquito, papo, mira, na onda y con. Na onda y con, bota bai, atele aquí, bota bai, bota subi, ziekenhuis, directeur, klapt uit de school, bota subi, de nieuwe wereld TV, na mi subscribe. Pues una tienda pico, es bon, te hopi via. Dus en toi nan, bota lesa, con, bota escucha, con... Con el visa, dus Jacob vroeg op de visa, Nederland chanteerde ons met coronasteun. Dus, caramba, Maar ze zijn ook de papa die congolanda aan Maluzano, zo. Den Baku en Corona stay. Ja, en toch, wat ik remi of nou, met in 5 uur, maar 49 minuten. Met de korre bij een raad, dat is de mijn partij commercial. Dus zo, ora mi ben back. Met de spera con mi porting, mi collega dan, mi waxi, mi por logra, lo cual co mi appone como objetivo pa mi asibetari. Dus met de spera così. Oké, okay? Dus even, mijn debisa even een raad, dat is in de key. En met de kubo back, mis ora. Nos partij raad, dat is de nos partij commercial.